Ensin quinoa salade au figuen bagel med avocado. Men dan denk ik aan jou en voel een groot gemis. Er is maar één ding dat deze leegte kan vullen.

0: Bigam.
1: Dog zo zacht mogelijk achter de horizon. Alsof zij de rust die overal over het land lag niet wou storen. Maar pas was de schemering ingevallen. Of een vrolijke vleugelslag bracht weer leven in de stilte. Krekels begonnen te sjerpen. En het kwelen van jeugdige vogelstemmen wekte het woud uit zijn korte slaap. Want niet alleen overdag krioelt het woud van talrijke bewoners. Er zijn er ook die 's nachts pas beginnen te leven. Het was nog niet de volle middernacht toen er op een open plek in het woud een oude heks verscheen. Met lange verbleekte grauwe haren. Men zou haast denken dat haar hoofd met droog mos bedekt was. Zij keerde haar schrikwekkend aangezicht naar de donkere hemel. Blikte een tijd lang met haar rood omrande ogen star in de lucht. Verschool zich dan vlug in een holle boomstam. En begon met een wonderbare stem te zingen. Zij zong zo mooi dat men het met geen woorden kan beschrijven. Men kon amper geloven dat het de stem van een mens was. Men zou veel eer denken dat alle nachtegalen van het woud zich hadden verenigd om deze wonderen zang te beste te geven. Nu eens bereikte haar stem zware, diepe tonen die het gedempte gedonder van een naderend onweer nabootsten. Dan weer steeg ze omhoog tot het hoogste en zuiverste trillen van de nachtegaal. Kortom, deze stem had de macht iedereen die haar hoorde te betoveren. Dat was ook het doel van de oude heks. Want zij wist dat rond middernacht de maanvee met haar gevolg van sterren op de aarde nederdaalt om te dansen op de effen waterspiegel van het oude woudmeer, waarvan de heks slechts twee passen verwijderd was. En werkelijk, daar viel een heldere maanstraal op de vijver, begeleid door

Frans. Zij was de feeënkoningin. De anderen droegen zilveren jurkjes die oogverblindend schitterden. Op de melodie der verlokkende stem van de heks danste zij bevallig en lieftallig zonder ophouden. Lachte en speelde tot het morgengloren. Tussen hen allen waren er twee kleine feeën, de twee jongsten, die bijzonder opvielen door hun ongewone schoonheid, hun vrolijkheid en hun betoverd dansen. Toen de koningin een teken gaf dat het feest een einde was, bleven zij nog voortdansen, treurig, omdat alles reeds voorbij was. En, betoverd door de stem van de oude heks, die meer en meer liederen zong, hoorden de kleine feeën niet eens de stem van hun koningin die hen te vergeefs riep. De rampzalige tover van het gezang had hen behekst. O, die arme feeënmeisjes. Het werd reeds licht. En hun koningin, de maanvee, had zich samen met haar gevolg reeds teruggetrokken. Terwijl ze